In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, live vanuit Music Q, het muziekmakerscentrum in Amsterdam. En we gaan verder bij de Concertzender met House of Hard Bop, met vandaag het eerste deel gewijd aan Eddie Byrd, de blanke Amerikaanse trombonist die werd geboren in 1922. Eddie Byrd begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norvo en werd vervolgens ontdekt. Dat leidde onder meer tot verbintenissen bij de orkesten van Stan Kenton, Charles Mingus en ook Thelonious Monk. In dit uur, House of Hard Bop, hoort u hem echter alleen met ensembles onder eigen naam. We beginnen met opnames uit 1953, waarin we Eddie Byrd kunnen horen in kwartetbezetting, daarna in quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1954.

Dat was Eddie Bird in kwartetbezetting en quintetbezetting samen met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1953 en 54. U hoorde een aantal standards voorbij komen. In het programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Ja, en dat ik hem in de introductie blank noemde, dat lijkt misschien raar, maar dat was in die tijd best bijzonder. Want hij beschikte over een voor die tijd uitstekende techniek, een lekkere timing en ook nog eens een originele notenkeus. Het repertoire bestond deels uit die zogenaamde standards, bekende songs uit musicals en andere stukken met bijbehorende akkoordenschema's. Daarnaast werden er ook eigen composities gespeeld van Eddie Bird en alt-saxofonist Vinnie Dean. In een enkel stuk verstout Eddie Bird zich overigens ook om een beetje te zingen. We horen in het resterende half uur quintetopname met altist Vinnie Dean uit 1954 en 1959.

0: U hoorde een half uur lang quintetopnames van Eddie Bird met altist Winnie Dean. Opnames uit 1954 en 59 van deze ondertussen 89-jarige Amerikaanse trombonist. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. En ja, nu gaan we maar eens even iets heel anders doen. Namelijk aandacht voor het Liszt Festival.
1: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidsche Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.
0: Ja, het Liszt concours dus. Wat merkwaardig op een moment dat wij met jazz bezig zijn, maar waar de vernieuwingen zijn in de jazz, was die er natuurlijk ook in de klassieke muziek. En dat vooral bij de persoon van Frans Liszt. Maar we keren weer snel terug naar het lichtere genre. Laten we maar eens luisteren naar een echte Nederlandse band, de Bohunks, met muziek van The Little Rascals, Fly for Flops.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Hij werd geboren in 1956. Smullyan is tamelijk onbekend en dat komt vast en zeker omdat hij pas op latere leeftijd koos voor het muzikantenbestaan. Daarvoor verdiende hij zijn geld als kok na zijn diploma behaald te hebben aan de New York Restaurant School. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al spoedig maakte hij deel uit van orkesten van Woody Herman en Mel Lewis, Fat Jones. Zijn eerste cd onder eigen naam kwam uit in 1991 onder de titel The Lure of Beauty. De andere blazer is de bekende trombonist Jimmy Napper. Hij is helaas overleden. Hij leefde van 1927 tot 2003. De combinatie van deze twee lage blaasinstrumenten komt niet zoveel voor, maar werkt binnen dit quintet bijzonder goed. De ritmesectie bestaat uit Mulgrew Miller op piano, Ray Drummond bas en Kenny Washington slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. En wel met opname uit 1991. Smullyan's grote voorbeeld was de baritonsaxofonist Pepper Adams. En Pepper Adams heeft ook met trombonist Jimmy Napper een album uitgebracht, maar hij deed het al in 1958. Napper was een alom gewaardeerd solist. Hij maakte zo'n 15 albums onder eigen naam en speelde in talloze andere orkesten, waaronder de ensembles van de legendarische bassist Charles Mingus. Zojuist hoorde u 3 composities van Smullyan en er volgen nu nog 4 stukken van de cd The Lure of Beauty. En bij de laatste 2, dat zijn dus weer composities van Smullyan.

in House of Hardbop was dit een heerlijk uur lang het kwartet van pianist Thelonious Monk met twee verschillende saxofonisten, John Coltrane en Johnny Griffin. Het programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. De precieze gegevens zijn natuurlijk terug te vinden op onze site concertzender.nl. Ik zou zeggen, tot de volgende House of Hardbop.

Dit is de concertzender met House of Hard Bop, vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Hij leefde maar kort, van 1938 tot 1961, maar heeft toch een onuitwisbare indruk nagelaten. Vaak wordt hij als de eerste waardige opvolger gezien van trompetist Clifford Brown, die overigens ook maar kort heeft geleefd. Booker Little werd gestimuleerd door slagwerker Max Roach en maakte zijn eerste album onder eigen naam op zijn 20ste in 1958. We horen nu een half uur lang dat quintet met tenorsaxofonist George Coleman, pianist Tommy Flanagan, bassist Art Davis en slagwerker Max Roach.

In het programma House of Hardbop een uur lang trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Zijn veelbelovende loopbaan werd vroegtijdig afgebroken door een ongeneeslijke nierkwaal, maar dit terzijde. Zojuist zijn quintet met opname uit 1958. We gaan door met de opname uit 1961, maar nu met een sextet. Naast tenorsaxofonist George Coleman is trombonist Julian Priester van de partij. De ritmesectie bestaat uit pianist Don Friedman, bassist Reggie Workman en slagwerker Pete LaRocca. De meeste stukken in smaakvolle arrangementen zijn van Booker Little zelf en let dan vooral op zijn fraaie toontechniek en frasering. Luister naar Calling Softly, I Should Lose You, Forward Flight en als eerste het erg mooie Victory and Sorrow.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer, met opname uit 1965 en 1966. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

welkom bij de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. In het programma House of Hard Bop kunt u vandaag luisteren naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry, geboren in 1920, komt voort uit de swingtraditie en speelde onder meer bij Duke Ellington. Brookmeyer, geboren in 1929, is meer een exponent van de West Coast-traditie en werd bekend met het kwartet van baritonsaxofonist Gary Mulligan. Toch pakte deze combinatie verrassend goed uit. Het quintet behaalde in midden jaren 60 grote successen, speelde talloze concerten en brachtte enkele mooie albums uit. Vandaag horen we studioopnamen uit 1964 en 1965. De ritmesectie bestaat uit de smaakvolle pianist Roger Calloway, bassist Bill Crow en slagwerker Dave Bailey.

In House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Clark Terry speelt overigens in sommige stukken ook flugelhorn ofwel bugel, een instrument dat wat warmer klinkt dan de trompet. Dit quintet heeft ongeveer 5 jaar bestaan en het speelplezier spat er nog steeds vanaf. De muzici geven elkaar alle ruimte, de arrangementen zijn heel smaakvol en er wordt soms met succes collectief geïmproviseerd. De opnamen zijn uit 1964 en 1965.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met de opname uit 1981. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert in het programma House of Hardbop bij de concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, die werd geboren in 1927. Na zijn doorbraak in 1978 volgde in 1979 een nieuw album, getiteld Scope. U hoort hiervan nu 4 stukken en de ritmesectie bestaat weer uit Kenny Barron piano, Buster Williams bas en Billy Hart slagwerk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods, met opname uit 1969 en 1974. Dit programma werd voor de concertcentrum...

Dit is de concertzender met House of Hardbop. En in House of Hardbop kunt u nu luisteren naar deel 2, gewijd aan de Amerikaanse trombonist Jimmy Napper, die leefde van 1927 tot 2003. Evenals vorige week laten we hem vandaag horen met een quintet onder eigen naam. Het album dateert uit 1976 en bevat uitsluitend thema's van de leider zelf, waarbij hij nieuwe melodieën bedacht op bestaande akkoordenschema's. De andere blazer is tenorsaxofonist El Cohn. Een van de meest legendarische blanke rietblazers uit de late swingperiode. De samenwerking pakt voortreffelijk uit. Beiden beschikken over een soepele timing en een fraaie notenkeus. En er wordt met plezier collectief geïmproviseerd. U hoort twee Napper-composities, Figment, Fragment en Languid.

In House of Hard Bop luistert u naar opname uit 1976 van het Jimmy Napper Quintet. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Al Cohn, pianist Roland Hanna, bassist George Mraz en slagwerker Danny Richmond. U hoort nog twee Napper composities, Noche Triste en Spotlight Girl.

In House of Hardbop luisterde u naar het quintet van trombonist Jimmy Nepper met opname uit 1976. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u vandaag luisteren naar trombonist Jimmy Napper. Die leefde van 1927 tot 2003. Hij werd vooral bekend in de bands van bassist Charles Mingus. Maar gelukkig heeft hij ook het nodige onder eigen naam opgenomen. Met Charles Mingus had hij trouwens een moeizame relatie. De bassist sloeg hem ooit een paar tanden uit de mond, waardoor hij enige tijd niet kon spelen. Vandaag horen we hem met baritonsaxofonist Pepper Adams, die leefde van 1930 tot 1986. De ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Doe Watkins bas en Alvin Jones slagwerk. Opnames uit 1958.

U luistert in House of Heart, Bob, naar het quintet van trombonist Jimmy Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams. Opname uit 1958. Allebei de blazers behoorden tot de meest originele op hun instrument. Napper blonk uit door zijn flexibele techniek en fraaie notenkeus en Adams door zijn onmiddellijk herkenbare gorgelende geluid. U hoort nog twee stukken. Adams in the Apple van Jimmy Napper en Riverside Drive van Leonard Feathers.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trombonist Jamie Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams, met opname uit 1958. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters, voor de Concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender met het programma House of Hardbop. Trompetist Clark Terry, geboren in 1920, geldt nog steeds als een van de meest smaakvolle solisten op zijn instrument. Vandaag horen we hem met de gitarist Wes Montgomery, die leefde van 1925 tot 1968. Deze opnamen werden gemaakt in april 1965 in de VARA-studio in Hilversum. En ze werden destijds op LP uitgebracht door VARA Jazz. Het bijzondere aan dit album is dat er een Nederlandse ritmesectie meespeelt. En die bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en de toen 22 jaar jonge slagwerker Han Benink. U hoort eerst een compositie van Thelonious Monk, Rhythmining, en daarna de standaard Just Friends.

In House of Hardbop luistert u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery, met opname door VARA Radio uit 1965. De ritmesectie bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en Han Benink slagwerk. Het volgende stuk is weer een compositie van Thelonious Monk. Straight, No Chaser.

In House of Hardbop luisterde u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery. Begeleid door het trio van Pim Jacobs met opname uit 1965. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hard Bop. En in dit programma besteden we vandaag aandacht aan een befaamd tenorenduo uit de jaren 60. En dat zijn Eddie Lockjaw Davis, die leefde van 1922 tot 1986. En Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Ze vochten talloze vriendschappelijke battles uit met altijd een spectaculair resultaat. Davis sluit aan bij de late swingtraditie en is een echte bluesy honker. Bij Griffin valt vooral zijn enorme vitale virtuositeit op. De volgende opnamen zijn uit 1960 en de ritmesectie die bestaat uit Norman Simmons, piano, Victor Sprouls, bas en Ben Reilly slagwerk. Bij de tenoren is Davis steeds de eerste solist en Griffin de tweede. U hoort de volgende stukken, What's Happening en Abundance.

In House of Hard Bop luistert u naar het befaamde tenorenduo Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Er volgen nog twee stukken, If I Had You en Hey Jim.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van tenorsaxofonist Harold Lent met opname uit 1959. Dit programma werd voor de concertzender Saan.

Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar de tweede aflevering over de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze leefde van 1957 tot 1990 en was in haar korte leven al snel succesvol. Vandaag horen we haar in kwartetbezetting met opname uit 1988. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Buster Williams en slagwerker Marvin Smith.

In House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse jazzgitariste Emily Remler met opname uit 1988. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Benny P. en Willem van Manen.

Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters, voor de concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop besteden we vandaag aandacht aan de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze werd ooit ontdekt door collega Herb Ellis en maakte al snel furore met haar smaakvolle en technisch goed verzorgde spel. Helaas heeft ze niet lang geleefd. Ze overleed in 1990 op de leeftijd van 32 jaar tijdens een tournee door Australië. U hoort nu opname van haar uit 1981. De andere muzici zijn Hank Jones piano, Bob Mays bas en Jake Hanna slagwerk.

In House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Zij leefde van 1957 tot 1990. U hoort nog drie stukken van haar in 1981 opgenomen album Firefly.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Volgende week volgen nog meer opnamen van deze legendarische hardbopper. House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar gitarist West Montgomery. Die leefde van 1923 tot 1968. Hij geldt als de belangrijkste jazzgitarist in deze stijl uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De andere muzici van dit kwartet zijn pianist Tommy Flanagan, bassist Percy Heath en slagwerker Albert Heath. De opnamen zijn uit 1960.

In House of Hard Bop luisterde u naar het kwartet van gitarist Wes Montgomery met opname uit 1960. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door... Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. In 1963 nam hij een album op met een aantal muzici van een jongere generatie. En dat zijn tenorist Joe Henderson, pianist Herbie Hancock, bassist Butch Warren en slagwerker Tony Williams.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van trompetist Kenny Dorham, met opname uit 1963. Er volgen nog twee stukken, allebei composities van Dorham, Straight Ahead en São Paulo.

0: In House of Heart, Bob, luisterde u naar het quintet van trompetist Kenny Dorham met opname uit 1963. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Maan.
1: Dit is de Concertzender. In House of Heart, Bob, kunt u vandaag luisteren naar deel 2, gewijd aan trompetist Kenny Dorham. Hij leefde van 1924 tot 1972 en wordt beschouwd als een van de belangrijkste hardbop-trompetisten uit de jaren 50. Hij brak door in 1954 als lid van de befaamde Jazz Messengers van Horace Silver en Art Blakey. Vanaf 1956 begon hij ook albums onder eigen naam op te nemen. Zijn fraaie toon, melodische frasering en vlekkeloze techniek imponeren nog steeds. Vandaag horen we hem in quintetbezetting met tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930 en nog steeds optreedt. Deze New Yorkse studioopname werden gemaakt in mei 1957.

In House of Hard Bop luistert u naar opname van trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Hank Jones, bassist Oscar Pettiford en slagwerker Max Roach. En die behoren allemaal tot de absolute top. Zojuist hoorde u twee bekende songs, Falling in Love with Love en I'll Remember April. We besluiten met een uptempo-compositie van Dorham zelf, La Villa.

0: In House of Hardbop hoorde u een quintet onder leiding van trompetist Kenny Dorham met opname uit 1957. Volgende week komt hij weer aan bod en dan met onder andere pianist Herbie Hancock en tenorsaxofonist Joe Henderson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 1 over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. Hij brak als solist door in 1954, toen hij deel uitmaakte van de eerste Jazz Messengers van Art Blakey en Horace Silver. Zijn fraaie toon en volwassen timing en frasering waren toen al opvallend. Maar ondanks dat is hij nooit wereldberoemd geworden. Typisch een ondergewaardeerd jazzmuzikant gebleven, maar de kenners hebben hem nog steeds hoog zitten. Vandaag horen we hem als leider van een sextet dat in 1956 optrad in de New Yorkse club Café Bohemia. De andere muzici zijn tenorsaxofonist J.R. Montrose, gitarist Kenny Burrell, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en slagwerker Arthur Edgehill. U hoort eerst een stuk van de leider, getiteld Mexico City, en daarna de bekende Monk-compositie Roundabout Midnight.

In House of Hardbop luistert u naar het sextet van trompetist Kenny Dorham met live opname uit 1956 vanuit de New Yorkse club Café Bohemia. U hoort nog twee Dorham-composities, namelijk Monaco en Riffin.

In House of Hardbop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. De ritmesectie bestaat uit Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. En de opnamen zijn uit 1962. De volgende compositie van Golson is het titelstuk van de plaat Turning Points. En daarna volgen nog twee standards.

Dit is Concertzender en in House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar de vierde aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Galson. Galson werd geboren in 1929. Een van de meest bijzondere albums die hij maakte heet Take a Number from 1 to 10. Hij begint solo en in ieder volgend stuk komt er een jazzmuzikant bij. We horen nu de eerste vijf stukken, te beginnen dus met Benny Galson's solo. Daarna gaan achtereenvolgens de volgende muzici meespelen. Bassist Tommy Williams, slagwerker Albert Heath, pianist Cedar Walton en trompetist Freddie Hubbard.

In House of Heartbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Galson. Dit zijn opnamen uit 1960 en 1961. We zijn net geëindigd met een quintet en in de volgende drie stukken gaan achtereenvolgens deze muzici meespelen. Trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Sahib Shihab en saxofonist Hal McCusick. U hoort dus eerst een sextet, daarna een septet en tot besluit een octet.

0: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Galson met opname in verschillende bezettingen uit 1960 en 1961. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij de Concertzender. In deze derde aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Galson kunt u nu luisteren naar opname door het Jazz Ted uit 1960. Dit sextet, dat bestaat uit drie blazers en een ritmesectie, werd door Galson geformeerd samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Galson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. En dat is goed te horen in het eerste stuk, de bekende Blues March, die eerder bij Art Blakey's Jazz Messengers zo'n groot succes was gebleken. Daarna volgen twee standards. En als vierde stuk hoort u de ballad I Remember Clifford, die Galson schreef ter nagedachtenis van de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van tenorsaxofonist en componist Benny Golson, met opname uit 1958. Golson is ook altijd een originele componist van jazzthema's geweest. En alle stukken die u vandaag hoort zijn van zijn hand. Zijn composities zijn overigens zeer gewild en ze worden nog steeds door veel andere jazzmuzici gespeeld. Hij geldt als een van de meest originele jazzcomponisten. We gaan door met nog 3 stukken. Eerst Thursday's Theme en daarna 2 titels die heel beroemd zijn geworden. Een ballad opgedragen aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown, getiteld I Remember Clifford. En daarna de Blues March. En dat laatste thema was in de jaren 60 onder jongeren zo populair dat iedereen het op de middelbare school liep te fluiten of te zingen, vaak tot ergernis van de leerkrachten.

0: In House of Hardbop hebt u geluisterd naar de eerste aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het vijfde en laatste deel, gewijd aan trompetist Clifford Brown. En die leefde van 1930 tot 1956. In de laatste jaren van zijn leven speelde hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach, met wie hij een quintet had gevormd. Dat leven werd overigens voortijdig beëindigd door een noodlottig auto-ongeluk, waarbij ook pianist Richie Powell het leven liet. De tenorsaxofonist is dit keer Sonny Rollins, die de plaats had ingenomen van Harold Land. Rollins werd ook geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Dit jaar is hij onder meer te horen in de Oosterpoort in Groningen. Vandaag horen we live-opnamen die begin 1956 werden gemaakt in Club Basin Street in New York.

In House of Hard Bop luistert u naar live-opname uit 1956 door het quintet van trompetist Clifford Brown en drummer Max Roach. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort nog twee stukken uit dit optreden. De bekende song I'll Remember April en een compositie van pianist Richie Powell, Gertrude's Bounce.

0: In deze House of Hardbop heeft u geluisterd naar de laatste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 4, gewijd aan Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop-trompetist uit de jaren 50. Zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. De laatste jaren van zijn leven werkte hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach. Vandaag komt hun quintet aan bod met opname uit 1955. De tenorsaxofonist is Harold Land, een jazzmuzikus die altijd enigszins in de schaduw heeft gestaan van beroemde saxofonisten als Sonny Rollins en John Coltrane. Maar hier bewijst hij weer eens zijn grote klasse. De ritmesectie bestaat verder uit pianist Richie Powell en bassist George Morrow.

U luistert naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey met live opname uit februari 1954. Clifford Brown was toen pas 23 jaar. Het eerste stuk was een compositie van pianist Horace Silver, Split Kick. En daarna volgde de ballad Once in a While. We gaan door met nog een stuk van Horace Silver, Quicksilver. En tot besluit hoort u een stuk van Charlie Parker, Conformation.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar quintetopnamen van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey. Allemaal opnamen uit 1954. Volgende week deel 3 met quintetopnamen met slagwerker Max Roach uit 1954 en 1955. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar de eerste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown. Hij werd geboren in 1930 en overleed in 1956 op jeugdige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij begon trompet te spelen toen hij 13 jaar oud was en hij viel al snel op door zijn uitzonderlijk talent. Op de middelbare school ontdekte hij de jazzmuziek, waarbij het spel van trompetist Fats Navarro van grote invloed op hem zou blijken te zijn. In 1952 maakte hij zijn eerste plaatopname met de band van Chris Powell. Daarna volgden opnamen met pianist Ted Dameron en ook speelde hij enige tijd in de big band van Lionel Hampton. Vandaag horen we hem in een quintet met alt-saxofonist Lou Donaldson. De opnamen zijn uit 1953. Clifford Brown was toen 22 jaar oud.

U hoorde het quintet van trompetist Clifford Brown en altsaxofonist Lou Donaldson met opname uit 1953. De eerste twee stukken waren van pianist Elmo Hope, het derde was van Lou Donaldson. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Philly Joe Jones. U hoort nog vier stukken van dit album. Te beginnen met een compositie van Clifford Brown, getiteld Brownie Speaks. Het laatste stuk is een andere versie van het tweede stuk dat u zojuist hoorde, Carving the Rock van pianist Elmo Hope.

In House of Hard Bop hoorde u het eerste deel van een serie gewijd aan trompetist Clifford Brown. De opnamen waren uit 1953. Volgende week deel 2, waarin Clifford Brown deel uitmaakt van het quintet van slagwerker Art Blakey met opname uit 1954. House of Hard Bop wordt voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij House of Hard Bop. U kunt nu luisteren naar de laatste aflevering van de serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Werd geboren in 1930. In 1991 neemt hij een album op waarbij hij bijgestaan wordt door verschillende andere solisten. U hoort nu twee composities van zijn hand. Trombonist is Clifton Anderson en de pianist is Mark Susskind.

U luistert naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1991. We gaan door met een quintet met gitarist Jerome Harris in de bekende Gershwin ballad Someone to Watch Over Me. En daarna volgde Rollins' compositie Young Roy met trompetist Roy Hartgrove.

In deze laatste aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoorde u hem met opname uit 1991. House of Heart Bob werd voor de Concertzender samengesteld. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Heart Bob luisteren naar deel 16 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en komt in de loop van dit jaar weer voor concerten naar Nederland. Begin jaren 80 kwam hij na een tweede rustperiode terug met een nieuw quintet. We horen nu live opnamen uit 1986 die uitgebracht werden op het album G-Man. Als eerste hoort u het titelstuk, waarbij Rollins het presteert om een solo van ongeveer een kwartier te spelen in één toonaard, namelijk in G-mineur, zonder ook maar één moment te vervelen. De ene avontuurlijke variatie volgt op de andere.